Nederlandse Omroep Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt. Een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jost en Brabander.

we van echt poepoe. Van geen poepoe, van nee poepoe. Schutten. We hebben van echt het echt. Van geen het echt. Van nee het echt. Schutten. Maar het was een goede baan, nagyon hüle. De mégis röhögni kell, nagyon hüle. Ebbe van egy pupu, van két pupu, van négy pupu, sőt, több.

Op het fiets aan Spengeut XL, mooi en dat kun je niet zelf. Op het fiets aan Spengeut XL, daar schiegelen we nu. Naar de jolie tos neemt een cel, daar kan een kel haas in schiekcel. Voor zo'n aardvoer zijn kel kietcel, zo'n schabot van